0: Eu sou a Estéreo Sul. Música em sua vida.
1: 4 horas e 35 minutos.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo

0: Estéreo Sul.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipu Minas, Brazilië. Estéreo Sul muziek.

0: Estéreo Sul.
1: 17:13.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa, Minas, Brazilië. Estéreo Sul muziek.